0: Wat hadden we tot wel oud?
1: Kan
0: je nog van. Jee, maar ook. Zo goed, maar nu ja.
2: Perfecto,
0: lo fetalamos. Oye, le vamos a decir a ti.